is Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Science hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. En we blijven een beetje in die lekkere hoek, een beetje dansen. Want dat gaan we nu doen met Bruno Mars. Zijn nieuwste is On My Soul van zijn meest recente album. En daar gaat het alle kanten op. Die man kan gewoon werkelijk alles. En ik vind het lekker.

Als de kennismaking met Dido, White Flag, daarvoor je Bruno Mars en On My Soul. En misschien heb je het wel meegekregen. De band U2 bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar en still going strong. Stuck in a Moment draai ik voor je van U2 uit 2000.

niet klaar mee. Wie er wel klaar mee is, in ieder geval met het geven van optredens. Hij verkocht heel, heel vaak Madison Square Garden uit de afgelopen jaren in New York. En elke keer weer met een knaller. Dit is Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Zometeen de hoofdpunten.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: TV Parkstad.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaartse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 3:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis, die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd, maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Want het Can't Get Enough of Your Love, origineel natuurlijk van Barry White.
1: Dini van Breugel.
0: En daarvoor zat Daylight van David Kushner. Verder op dit uur. Coldplay, Claude, Simply Red, Nielsen en Miss Montreal. 20 minuten hits op één rij. Gaan we ook nog doen. Volgend uur hebben we de woensdag one-liner. De verschrikkelijk foute one-liner waar de telefoon wel eens mee op de prop komt. Wel altijd lachen, dat dan weer wel. En voor nu heb ik klaarstaan de nieuwe Alex Warren. Die heet Fever Dream.

Het Songfestivalliedje van Claude, C'est la vie, met de bijbehorende video daarbij. Clocks, Coldplay hoorde je nog en Alex Warren, de nieuwe Fever Dream, zat daar dan weer voor. Zometeen nog een blokje 20 minuten hits op in rij. Ik heb ook nog Nielsen en Miss Montreal met hun samenwerking. Je weet wel hoe die ging een hele tijd geleden. Maar eerst is het tijd om even lekker terug te gaan naar het einde van de jaren 80. 87 was dit een grote hit voor Simply Red. Dit is Money's Too Tight.

0: een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad heeft ieder half uur de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij in deze twee uur. De rest is breuzelvrij. Wat zit erin vandaag? Superstar, Hip to be square, My body isn't ready. What do you want from me? En ho, hey. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: PSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zeg Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de 3 voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2 uur en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Hej. Hov. En nog een keer, hi. En we hebben ze allemaal gehad. Ho, hey, de Lumineers hoorde je bij RTV Park zat als laatste liedje in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Park staat.
0: Ja, en daarvoor zat Adam Lambert met What Do You Want From Me? Pink in het achtergrondkoortje. Ze schreef ook mee trouwens. My Body Isn't Ready. De nieuwe Somber zat precies in the middle. Hip to Be Square van Huey Lewis en The News. En Superstar van Jamelia was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en...
1: Rini van breugelvrij.
0: Zometeen nog een uur. Daarin natuurlijk de woensdag one-liner. Je hoort hem zometeen. Maar nu E+. Enjoy yourself.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Bij Taxi Centrale

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX-loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen.

0: kamperen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Rini van Breugel.
10: En dat ben ik.

0: Roxy Dekker, Bare Minimum, de nieuwe single van haar.
1: Gini van Breugel.
0: En daarvoor zat Madonna met Holiday. Verderop in de uur zometeen de one-liner woensdag. One-liner. Doen we one-liners die we altijd door de telefoon laten uitzoeken, die meestal heel erg slecht zijn. Soms de spijker op de kop slaan. We moeten nog een onderwerp zoeken trouwens. Het mooie weer van, wel vaker gedaan. Herfst. Ja, prima, herfst. Shawn Mendes komt ook nog voorbij. De Goo Goo Dolls, Bente, James Blunt heb ik voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij gaan we nog doen.

0: Uit de film City of Angels 99 hoorde je de Goo Goo Dolls met Iris. Wat doen we altijd op woensdag? Ja, die leuke one-liners van de telefoon. Kijken waar die dit keer mee aankomt. Iets eerder heb ik al de vraag gesteld. Zeggen ze leuke one-liner over de herfst? En de telefoon kwam met deze op de proppen. Ja.
1: Als de herfst de blaadjes kleurt, weet je dat de winter naar de lente gleurt.
0: Ja, oké, het is waar, maar is het echt spectaculair? Nee, dat is het niet. Als de herfst de blaadjes kleurt, weet je dat de winter naar de lente gluurt. Het rijmt niet eens echt, maar dat is tegenwoordig niet meer zo heel erg relevant. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Wat gaan we doen? Bente draaien met Kan je me zien? Zometeen nog James Blunt onderweg met Wise Man.

0: Oude beste nu. Oftewel, Where Are You Now? James Blunt met Wise Man. Voordat we zo meteen overgaan op...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: In die 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, hoor je de volgende titels voorbij komen. Dynamite, Caribbean Queen, Animal, Powerless. And Sorry, I'm Here for Someone Else. Je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie zoekt de eigenaren van sieraden die in Kerkrade zijn gevonden en mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Kinderen vonden vorige week vrijdag bij de Locht een kist met documenten en sieraden in een sloot. Een deel bleek afkomstig van een woninginbraak aan de Ursulinehof in maart. Van de overige sieraden is de eigenaar nog niet bekend. De politie heeft foto's verspreid en roept mensen op zich te melden. De gemeente Landgraaf had eerder geïnformeerd moeten worden over de oplopende financiële risico's bij de restauratie van het poortgebouw van kasteel Schaansberg. Volgens het college is de restauratiearchitect daarin tekortgeschoten. Na een bijdrage van de architect resteert nog ongeveer 83.000 euro aan extra kosten. Aansprakelijk stellen van de architect acht de gemeente echter niet kansrijk, omdat niet voldoende kan worden aangetoond dat de overschrijding rechtstreeks door verwijtbaar handelen is ontstaan. Harmonie Sint-Gregorius uit Haanrade geeft op 31 oktober voor het eerst een concert onder leiding van de nieuwe dirigent Anton Sikkers. Hij staat sinds augustus voor het orkest en volgde André Seerden op. Seerden was ruim 50 jaar aan de Harmonie verbonden en nam in januari afscheid. Het najaarsconcert is in Harmoniezaal het Trefpunt in Haanrade. De zaal opent om 19:30. Verschillende locaties in Parkstad zijn vanaf donderdag, morgen dus, op het Witte Doek te zien. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Toet Directions werd op 5 tot 7 plekken in de regio gefilmd. Filmmaker Vincent Konings uit Jaarbeek was als productieleider betrokken en regelde onder meer locaties, cast en crew. Zo werd gefilmd in het gemeenschapshuis van Jaarbeek en in een woning in Kunrade. De film gaat donderdag landelijk in première. Dan nog het weer. Vandaag krijgen we in Parkstad nog één opvallende warme nazomerdag. Vanochtend is het droog met geregeld zon en ook vanmiddag blijft het aanvankelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden, lokaal mogelijk 28. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Vanavond groeit de kans op enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Donderdag, morgen dus, wordt het met ongeveer 20 graden flink koeler.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: bij 2025 Benson Boone. And sorry, I'm here for someone else. De laatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ik denk dat ik het haal in 24 seconden. Dus we gaan het proberen. Powerless, Say What You Want van Nelly Furtado zat daarvoor. Animal van Cat's Eye, precies in the middle. Caribbean Queen van Billy Ocean zat daar dan weer voor. En de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij was Dynamite van Tayo Cruz. Ik ga opruimen zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met de Cars.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest hij dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen.
10: Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: TV Parkstad. Arno Krijnen.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Arno.

Tommy Kitten, samen met niemand minder dan Cool in the Gang. Het heet allemaal Ladies Night en daar waren we Ronnie Flex en Populair. Jong, het is woensdag 30 september 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. En dan gaan we gewoon de week, de werkweek, gewoon de midden knippen. Zullen we dat gewoon afspreken? Lijkt me een goed idee, hè? Ja. En ik heb nog heel wat lekker muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze mannen? Ze komen uit Engeland, uit de UK. Ik heb het over Delegation. En hun willen gewoon een beetje liefde. Put a little love on me.

Imagine Dragon. En Ed Sheeran ook nog. En Delegation. En Put a Little Love on Me. Hey, je bent het er lekker bij. Het is woensdagochtend. Die ochtenddip die is al minder zwaar dan die van maandag. Hè? Ja. Maar nou, over Everjack gesproken. Die heeft ook van die hele mooie auto's. Weet je wie ook zo'n mooie auto's heeft? Van Wente, ja. En wat doet hij daarmee? Dan gaat hij fans van hem eventjes verrassen. En dan gaat hij er een stukje mee rijden. Moet je maar eens eventjes zoeken op Facebook. Is wel leuk. Leuk om te zien. Nu een van de boyband uit de jaren 90, oftewel Boyzone. Love Me for a Reason. Ja, dan misschien is dat wel een heel goed idee.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Ja, Hendricks Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel. Lederhoofd.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De politie zoekt de eigenaren van sieraden die in kerkraden zijn gevonden en mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Kinderen vonden vorige week vrijdag bij de Locht een kist met documenten en sieraden in een sloot. Een deel bleek afkomstig van een woninginbraak aan de Ursulinehof in maart. Van de overige sieraden is de eigenaar nog niet bekend. De politie heeft foto's verspreid en roept mensen op zich te melden. De gemeente Landgraaf had eerder geïnformeerd moeten worden over de oplopende financiële risico's bij de restauratie van het poortgebouw van kasteel Schaarsberg. Volgens het college is de restauratiearchitect daarin tekortgeschoten. Na een bijdrage van de architect resteert nog ongeveer 83.000 euro aan extra kosten. Aansprakelijk stellen van de architect acht de gemeente echter niet kansrijk, omdat niet voldoende kan worden aangetoond dat de overschrijding rechtstreeks door verwijtbaar handelen is ontstaan. Harmonie Sint Gregorius uit Haanrade geeft op 31 oktober voor het eerst een concert onder leiding van de nieuwe dirigent Anton Sikkers. Hij staat sinds augustus voor het orkest en volgde André Seerden op. Seerden was ruim 50 jaar aan de Harmonie verbonden en nam in januari afscheid. Het najaarsconcert is in Harmoniezaal het Trefpunt in Haanrade. De zaal opent om 19:30. Verschillende locaties in Parkstad zijn vanaf donderdag, morgen dus, op het witte doek te zien. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Toute Directions werd op 5 tot 7 plekken in de regio gefilmd. Filmmaker Vincent Konings uit Jaarbeek was als productieleider betrokken en regelde onder meer locaties, cast en crew. Zo werd gefilmd in het gemeenschapshuis van Jaarbeek en in een woning in Kunrade. De film gaat donderdag landelijk in première. Dan nog het weer. Vandaag krijgen we in Parkstad nog 1 opvallende warme nazomerdag. Vanochtend is het droog met geregeld zon en ook vanmiddag blijft het aanvankelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden, lokaal mogelijk 28. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Vanavond groeit de kans op enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Donderdag, morgen dus, wordt het met ongeveer 20 graden flink koeler.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

Nou, ze zijn toch lekker, die arbeidsvitamintjes. Mr. Belden Weasel. It's not right, but it's okay. Het oud nummer van niemand minder dan Whitney Houston. Ja, dat was hem. En daarvoor hadden we Maroon 5 samen met Cardi B. En Girl Like You. Nu, The Emotions. And Best of Milo.

The Emotions, The Best of My Love. Ze zijn eigenlijk het achtergrondkoortje van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Mobi Zwaait heeft dit nummer ook een beetje meegemaakt. Lekkere dance classic is het. The best.

Nou, zo heet hij, Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beat is het, ja. En daar was Justin Bieber samen met Nicki Minaj. Hey, afgelopen maandag was CV Ummers Pas bij ons hier in de studio. Die zijn een crowdfunding begonnen voor hun afgebrande carnavalswagen. Zoek eventjes op CV Ummers Pas. En als je wat over hebt, doe doneren dan. Nu Nick Kershaw. Nou.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: De spanning, de ontlading,
13: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
14: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
16: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
14: Inderdaad, echt vakwerk.
16: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
17: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: bist mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijger.

Hank Westbrook. En zelfs je naam is mooi en dat allemaal in de live-uitvoering. Hij heeft het goed gedaan, hoor. Hij en die andere man, Henk Temming van Het Goede Doel, die hebben een beetje ruzie met elkaar, hè. Ja, dat is vorig jaar ontstaan ergens met een of ander liedje over Sinterklaas of zoiets was het. Ik weet het niet meer precies. Hey, houd het goed in de gaten. Ik ben bij je tot 12 uur. Dat betekent dat we die woensdagmorgen die ochtenddip helemaal gaan wegwerken. Om 12 uur pak je gewoon de schaar en knippen we de werkweek doormidden. Want dan zitten we aan de goede kant van de werkweek alweer. Deze man heeft eigenlijk twee hitjes gehad. En dit is er eentje van. Ik heb het over Tone Loc en Wild Thing.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De politie zoekt de eigenaren van sieraden die in kerkraden zijn gevonden en mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Kinderen vonden vorige week vrijdag bij de Locht een kist met documenten en sieraden in een sloot. Een deel bleek afkomstig van een woninginbraak aan de Ursulinehof in maart. Van de overige sieraden is de eigenaar nog niet bekend. De politie heeft foto's verspreid en roept mensen op zich te melden. De gemeente Landgraaf had eerder geïnformeerd moeten worden over de oplopende financiële risico's bij de restauratie van het poortgebouw van kasteel Schaarsberg. Volgens het college is de restauratiearchitect daarin tekortgeschoten. Na een bijdrage van de architect resteert nog ongeveer €83.000 aan extra kosten. Aansprakelijk stellen van de architect acht de gemeente echter niet kansrijk, omdat niet voldoende kan worden aangetoond dat de overschrijding rechtstreeks door verwijtbaar handelen is ontstaan. Harmonie Sint-Gregorius uit Haanrade geeft op 31 oktober voor het eerst een concert onder leiding van de nieuwe dirigent Anton Sikkers. Hij staat sinds augustus voor het orkest en volgde André Seerden op. Seerden was ruim 50 jaar aan de Harmonie verbonden en nam in januari afscheid. Het najaarsconcert is in Harmoniezaal Het Trefpunt in Haanrade. De zaal opent om 19:30. Verschillende locaties in Parkstad zijn vanaf donderdag, morgen dus, op het Witte Doek te zien. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Toet Directions werd op 5 tot 7 plekken in de regio gefilmd. Filmmaker Vincent Konings uit Jaarbeek was als productieleider betrokken en regelde onder meer locaties, cast en crew. Zo werd gefilmd in het gemeenschapshuis van Jaarbeek en in een woning in Kunrade. De film gaat donderdag landelijk in première. Dan nog het weer. Vandaag krijgen we in Parkstad nog één opvallende warme nazomerdag. Vanochtend is het droog met geregeld zon en ook vanmiddag blijft het aanvankelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden, lokaal mogelijk 28. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Vanavond groeit de kans op enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Donderdag, morgen dus, wordt het met ongeveer 20 graden flink koeler.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Zo heet je dan Everybody Dance, zo'n subtitel. En het heet eigenlijk Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory. En CNC, dat staat voor Civil Encore. Weet je dat ook weer, hè? Toch weer wat geleerd op die woensdagochtend.

ze hadden daar een dikke vette hit mee, all over the world. Ik heb het over niemand minder dan de Bingo Players. Het heet allemaal Cry, en tussen haakjes Just a Little Bit. Ah, Mr. Slicky Wick. Oftewel Wick James. Uit de jaren 80. En die hele lekker heet nog steeds Super Freak.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles, dierendel.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's... bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens... en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch... Verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De politie zoekt de eigenaren van sieraden die in kerkraden zijn gevonden en mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Kinderen vonden vorige week vrijdag bij de Locht een kist met documenten en sieraden in een sloot. Een deel bleek afkomstig van een woninginbraak aan de Ursulinehof in maart. Van de overige sieraden is de eigenaar nog niet bekend. De politie heeft foto's verspreid en roept mensen op zich te melden. De gemeente Landgraaf had eerder geïnformeerd moeten worden over de oplopende financiële risico's bij de restauratie van het poortgebouw van kasteel Schaarsberg. Volgens het college is de restauratiearchitect daarin tekortgeschoten. Na een bijdrage van de architect resteert nog ongeveer €83.000 aan extra kosten. Aansprakelijk stellen van de architect acht de gemeente echter niet kansrijk, omdat niet voldoende kan worden aangetoond dat de overschrijding rechtstreeks door verwijtbaar handelen is ontstaan. Harmonie Sint-Gregorius uit Haanrade geeft op 31 oktober voor het eerst een concert onder leiding van de nieuwe dirigent Anton Sikkers. Hij staat sinds augustus voor het orkest en volgde André Seerden op. Seerden was ruim 50 jaar aan de Harmonie verbonden en nam in januari afscheid. Het najaarsconcert is in Harmoniezaal Het Trefpunt in Haanrade. De zaal opent om 7:30. Verschillende locaties in Parkstad zijn vanaf donderdag, morgen dus, op het Witte Doek te zien. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Toutes Directions werd op 5 tot 7 plekken in de regio gefilmd. Filmmaker Vincent Konings uit Jaarbeek was als productieleider betrokken en regelde onder meer locaties, cast en crew. Zo werd gefilmd in het gemeenschapshuis van Jaarbeek en in een woning in Kunrade. De film gaat donderdag landelijk in première. Dan nog het weer. Vandaag krijgen we in Parkstad nog 1 opvallende warme nazomerdag. Vanochtend is het droog met geregeld zon en ook vanmiddag blijft het aanvankelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden, lokaal mogelijk 28. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Vanavond groeit de kans op enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Donderdag, morgen dus, wordt het met ongeveer 20 graden flink koeler.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
11: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
3: Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Woorden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoofd.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkraden zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkraden scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akerstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhozen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofhulstrich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormoes is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
10: Kom binnen.
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah. Dan kan ik toch nog het zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak weren. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audio Frenzy.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.

prachtig. The Waterboys and You Got a Hole of the Moon. Het is vanochtend net 2 uur geweest. 1 miljard streams volgens mij inmiddels wel, hè? Het is platina. Dat gaat als een dijk voor Rutger van Barneveld. En het is voorlopig nog lang niet klaar. Schoenen zomer.

0: Je krijgt er voorlopig geen genoeg van. Ik was afgelopen zaterdag op een feestje. Ja, dan hoor je dat liedje minimaal 3 keer op een avond. De Zwoele Zomernachten op Parkstad. Het is 30 september, Nationale Kauwgomdag. Maar ook nog eens Broer- en Zussendag. Nou, ben eens aardig voor je broer en voor je zus. En als je die niet hebt, ach, dan wil ik wel een stukje familie voor je zijn vanmiddag. De Kapitein deel 2, Agda de Munnik op de radio.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

zonder vrouw. Santa una donna. Je hoorde Tsukuro en Paul Young op RTV Parkstad. El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias. En die Nicky Jam die is in de Latino-landen echt een hele grote ster. Bij ons heeft hij maar een bescheiden aantal hits gehad. Maar ja, dit was wel een mooie herinnering. Zometeen 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. Nu Ariana Grande.

0: Ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september meldde, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkrade zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkrade scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akerstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv

Jamie Lydell, Another Day op Parkzat. Daarvoor Fast Car, New Religion en Can't Get Enough. Dit is voor Parkzat. Het is 10:03, 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Op de verjaardag van Max Verstappen. Hij wordt vandaag 29 jaar oud inmiddels alweer. Ach, op de radio. Meer muziek onderweg. Dit is lekker. Sabrina Carpenter en Man Child. Ook dat is Parkzat.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
10: Bij taxicentrale

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

en What is Love. Op de Nationale Kauwgomdag, een broer- en zussendag en de verjaardag van Max Verstappen. Nou, het kan niet mooier allemaal bij elkaar. Dit is uur 2 van de middag van Parkstad met zometeen Katy Perry. En eerst gaan we moving to the sun. Dat mag best, hè, met deze temperatuur. Het is toch wel wennen, hè, op de laatste dag van september, nota bene.

Zeg je Hoeters, moet ik altijd denken aan El Bundy. Ja, ik kan dat niet los van elkaar zien. Bandje heette de Hoeters en Satellite was een aardige hit. En Shoes daarvoor en Love Tonight liet je dat ook tijdens de festivalperiode. Dit jaar weer opdoken in een

0: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In Kerkrade zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkrade scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akerstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dat is hem dan weer voor vandaag. 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. Met daarin Jonas Blue, George Michael en Elton John. Alleen maar grote namen. Leuk, hè? Hey, ik wens je nog een mooie dag. Dat wordt een hele mooie woensdag. Ik neem aan dat de barbecue nog aangaat. Ja, want morgen is alles anders.
1: Jouw hit.
2: Jouw

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het ook?

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
5: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf €30.000 belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025, die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin.

George Michael, Ain't No Doubt. En The Temper City met Self Aware. En daarvoor natuurlijk Erik, die hoor je morgen absoluut weer. En ik had het nog net even met Erik over. Namelijk, het is barbecue weer. En weet je wat hij gaat doen? Hij steekt hem aan.

Amy Winehouse. I'm no good bij Barksdad. Maar zo meteen het tegeltje van de muur wordt afgehaald. En ben je nou niet helemaal georganiseerd, of jij denkt dat je juist wel bent georganiseerd, alleen niemand begrijpt het. Nou, daar gaat zo meteen de spreuk van de dag over. Eerst deze. Hey.

0: Weekend Days Was Surreal. Still into you bij Parkstad. En ik zei net al, ben je een beetje georganiseerd of juist niet georganiseerd? Maar begrijpen de mensen niet hoe jij bent georganiseerd? Klinkt ingewikkeld. Nou, de spreuk heeft het daar wel even over. Namelijk, ik ben niet ongeorganiseerd. Ik volg een geheim systeem dat niemand begrijpt.
1: Dit is
2: Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Simply Youngblood en Sit and Wait uit vervlogen tijden. Zometeen trouwens het nieuws van de nieuwsredactie van NRC Pakstad. Inclusief het weer. Blijft het zo of wordt het anders? Dat hoor je zometeen. En daarna Blue met Get Down On It. Ook Catsy met Animal. En Joanne Osborne, One of Us. Zometeen.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: Klingt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september meldde, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkraden zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkraden scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akenstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunssum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

0: Ja, Cool and the Gang maakte het originele, maar Blue maakte nog een leuke beat erbij. En toen werd het weer een hit, Get Down on It. Cat Stevens trouwens en Joanne Osborne, oftewel dat waren dit die je zojuist hoorde. Het is even tijd voor te gaan kijken, want wat gebeurde op deze 30 september? Maar dan een jaartje geleden. Het was 2025.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De veiligheidsregio Zuid-Limburg en 16 gemeentes zetten in de regio een campagne op om inwoners voor te bereiden op noodsituaties waarbij bijvoorbeeld stroom of drinkwater gedurende lange tijd kan uitvallen.

Het is Pink en Blow Me bij Parkstad, waar we deel 1 afsluiten. Maar je weet het, deel 2 wordt zo meteen geopend na 5 uur. Samen met Rihanna, The Rude Boy, maar ook Bruno Mars komt eraan met Risk It All. Maar laten we eerst even genieten van de Queen of Pop, Madonna, Into the Groove. Tot zometeen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Fit Marktstad. Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk weer bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin.

Rihanna, The Rude Boy en Bruno Mars. De man die de hit na hit na hit na hit na hit scoort. En Risk It All. Hoorde je net bij Barkzat. Waar we beginnen aan de middenshow, deel 2. Het is 30 september. Als je denkt, nou, dit is de laatste dag van de maand. Inderdaad. Morgen, dan is het alweer 1 oktober.

Landry. En Choosing Texas, oftewel de countroute ging op en alles kwam er helemaal in orde. Zometeen het tegeltje wordt weer van de muur gehaald. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen enkel probleem. Er komt een herhaling voorbij, namelijk ongeorganiseerd zijn. Of wel georganiseerd zijn, maar de mensen snappen jou niet. Nou, zometeen hoor je. I never meant to...

0: Vanuit de film Purple Rain, Prince and the Revolution en natuurlijk Purple Rain. Ik zei net al, op het tikkeltje, ongeorganiseerd of je wordt niet gesnapt. Daar komt ie. Ik ben niet ongeorganiseerd. Ik volg een geheim systeem dat niemand begrijpt.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Sambre en 12 to 12. Wat hebben we toch leuke muziek, hè? Een beetje soul disco's uit de jaren 80. Begin van de jaren 80, maar toch met een beat van nu eronder. En dan moet ik zeggen, daar hou ik wel van. Zometeen het weer en natuurlijk ook het nieuws vanuit Parkstad, vanuit onze nieuwsredactie. En meteen erachteraan, Beyoncé, Another 45, maar ook Robin Schulz. Speechless, zometeen.
1: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkraden zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkraden scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akenstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dua Lipa en Dance the Night Away. Met daarvoor nog Beyoncé, Another 45 en Robin Schulz. Oftewel, dat waren dit die zojuist hoorden. We gaan even kijken, want het was feestelijk. Absoluut voor Mitch Van Les. Wat deed hij dan?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De uit Heerde afkomstige handbiker Mitch Van Les werd wereldkampioen tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg in Zürich. Het was zijn 11e wereldtitel. Nou, applausje, absoluut.

Phil Collins en Philip Bailey tezamen en Easy Lover. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Maar je weet het, op de donderdag is de middagshow weer terug. Absoluut, tussen 4 en 6 uur. Veel plezier, zometeen met Bas.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat, is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelis werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Bij Taxicentrale

Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een nepagent die een 72-jarige vrouw in Heerlen oplichtte. Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkraden zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkraden scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akerstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur loopt in Parkstad op naar maximaal 28 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vientjens.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
12: Ha, wie schön!
13: Kom binnen!
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
4: Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: De spanning, de ontlading,
14: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In Kerkrade zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkrade scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akenstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX-loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel

0: in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de bitterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de 3 coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Geinier-Eggen.
1: Ja, wij zijn bij jou tot de klok van 10 uur vanavond. Met de Parkstad Cultuuragenda. Ja, en wat doen we dan? Ja, dat is natuurlijk de herkenningsmelodie van de Parkstad Cultuuragenda, die dus tot 10 uur vanavond bij jou is. En je verwacht natuurlijk altijd een live gast, maar door omstandigheden is deze live gast vanavond helaas niet hier. Wordt doorgeschoven naar een van de komende weken. Dus niet getreurd, we gaan gewoon een ouderwetse radio/tv-uitzending ervan maken. Met plaatjes uit de oude doos. Plaatjes van heden, ten dagen. En natuurlijk berichten uit de regio. En het eerste bericht uit de regio kan ik jou vertellen. Dat het binnen nu en 2 à 3 minuten gaat regenen. Hier, niet in de studio natuurlijk, buiten in Landgraaf. En dat gaat ongeveer 5 minuten duren. Er zal het onkruid blij mee zijn, hè. En de planten natuurlijk ook. Ja, er moet natuurlijk wel een beetje regen komen en het zal wel weer te weinig zijn. En dan zal wel weer klagen, ja, de bazaars zijn niet vol. Dus we krijgen weer watertekort de komende tijd. De volgende melkkoe zal dat gaan worden. De benzine hebben we al, de diesel ook. En zal het water wel erbij komen. En het gas natuurlijk. De elektriciteit. Natuurlijk, laat maar komen, ga ik jou eigenlijk niet meer lastigvallen. We gaan gewoon lekkere muziek voor jou draaien. En eens kijken wat Roxy Dekker daarop zegt.
2: Parkstad.
0: RTV Parkstad.

Ja, Roxy Dekker hoor jij. En ja, het leven gaat natuurlijk gewoon door. Kerkrade staat op dit moment natuurlijk een beetje stil bij het overlijden van Jo Bok, die in de nacht van gisteren op vandaag is overleden, van dinsdag op woensdag. Hij was 75 jaar. Oud-wethouder Jo Bok van Kerkrade is dus op 75 jaar leeftijd overleden. Dat meldt de partij Lokale Alternatief. De partij noemt Bok een politiek icoon van Kerkrade. Jo Bok laat 3 kinderen na en zijn vrouw Margot overleed kort geleden. Jo was de grondlegger van Lokale Alternatief, maar hij was veel meer dan dat, schrijft Lokale Alternatief. Want hij was het levende geweten van de partij. Ook nadat hij afscheid had genomen van het actieve politieke leven, bleef hij betrokken. Wanneer de fractie worstelde met een ingewikkelde afweging, wanneer een dossier om historische kennis vroeg, of wanneer er behoefte was aan een kritische maar opbouwende blik, was Jo Bok vaak degene tot wie we ons moesten wenden. Altijd bereid om mee te denken en altijd met het oog voor het algemeen belang, en altijd met zijn kenmerkende liefde voor Kerkrade. Jo Bok wordt geboren op 11 augustus 1951 en groeit op in de Kerkraadse wijk Heilust, waar zijn ouders een populair café runnen met de naam, hoe kan het ook anders, Zum Blauwen Bok. Hij wordt geen kroegbaas, maar onderwijzer. Al runt hij op latere leeftijd als beheerder het gemeenschapshuis Heilust, ook wel bekend als de Oude Noerkerk in de wijk Heilust. Muziek is een passie en hij speelt in de fanfare Sint-Barbara, waarvan hij ook bestuurder wordt. Jo Bok is een hele leven een politiek dier. Want in 19... Gaan we even naar de jaartallen kijken. In 1978 werd hij raadslid. Vervolgens werd hij fractievoorzitter namens de partij Burgerbelang, Behartiging Kerkrade, BBK. En Bok wordt wethouder. Hij keert daarna terug in de raad als fractie Bok en wordt aansluitend fractievoorzitter namens Lokaal Alternatief. Namens deze partij wordt Jo Bok opnieuw wethouder in Kerkrade. Zijn grootste wapenfeit als wethouder is de Hub. De plek waar theater, bibliotheek en muziekschool samenkomen als een ontmoetingsplek voor Kerkrade. Jo Bok was ook een levensgenieter en een ras-echte carnavalist. Hij liep vaak als aanzienganger mee in de optocht en in 1985 kreeg hij de onderscheiding door Zwartse Kater van de Prinsenraad van de Kerkruis of van de Lovensverein 1936. En in 2013 de onderscheiding door Jode Steer, de Gouden Ster. 2 jaar later wordt hij ook koninklijk onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Nou, ik heb Jo Bok heel goed gekend. Het was een, ook een humoristisch mens. Ook een goed adviserend, serieus mens die je echt met allerhand zaken kon helpen. En Jo, het ga je goed daarboven samen met Margot. Jo Bok, rest in peace. Goed.

0: Ook, woke, ook, ook.
1: Ja. Hier Eggen.
0: Zoals je ziet, geen live gasten vanavond, maar een reguliere uitzending. Zoals normaal te doen gebruikelijk in de vroegere jaren. Vier de Nationale Dag van de Ouderen, zegt de gemeente Heerlen. En vier gratis cultuur met een gratis ijsje. Ben je 55 jaar of ouder, trek er dan op uit tijdens het eerste weekend van oktober. En bezoek gratis veel prachtige culturenlocaties in Heerlen. De actie is bedoeld om ouderen en hun kleinkinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen. Heb jij kleinkinderen tot en met 17 jaar, dan mogen ze gratis met je mee. Kijk eens aan. Ook zonder kleinkinderen ben je natuurlijk van harte welkom. Laat bij de ingang alleen je identiteitsbewijs zien en geniet van gratis toegang. Waar kun je terecht? Kasteel Hoensbroek. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober. De Schelmentoren, eveneens in Heerlen. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober. En het Heerlens Mijnmuseum. Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Schunk, daar kun je heen op vrijdag 5 en zaterdag 3 en... Sorry, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober. En dat is dus in ieder geval een mooi aanbod als je 55 jaar of ouder bent en je hebt kleinkinderen tot en met 17 jaar, om die lekker mee te nemen naar Kasteel Hulsbroek, de Schelmentoren, het Heerlens Mijn Museum of Schunk. Komend weekend, dus ga cultuur snuiven in Heerlen en pak die gratis toegang, want alle kleine beetjes helpen en dan heb je dat al verdiend en het mooi gratis gezin. Kijk, dat bedoel ik maar even. Ja.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Het gebeurde op 22 augustus in de Gravenstraat. Het slachtoffer werd rond 3 uur 's middags gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Een vrouwelijke collega zou langskomen om spullen te controleren. Die vrouwen gingen vervolgens met de sieraden van het slachtoffer vandoor. De verdachte is gefilmd. Omdat ze zich niet voor 30 september melden, zijn de beelden vandaag ongeblurred online gezet. Tips naar 0800 60 70. In kerkraden zeggen steeds meer mensen dat ze zich wel eens onveilig voelen. Het aandeel steeg van ruim 32% in 2023 naar bijna 44% in 2025. Kerkraden scoort daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Belangrijk is dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet rechtstreeks hoeveel strafbare feiten er plaatsvinden. Dans op Recept breidt het aanbod in Limburg uit met wekelijkse lessen in Heerlen en Kerkrade. De danslessen zijn bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, MS en dementie. In Heerlen is de les woensdagmiddag bij Rapzorg aan de Akenstraat. In Kerkrade kunnen deelnemers donderdagochtend terecht in Theater Kerkrade. Danservaring is niet nodig en een proefles is gratis. Het verlengen van grafrechten is binnen Parkstad het duurst in Brunsum. Voor 10 jaar betalen nabestaanden daar €1104. Voerendaal is met €312 niet alleen de goedkoopste gemeente in Parkstad, maar volgens onderzoek van Laudius ook van heel Limburg. Beekdalen en Heerlen rekenen respectievelijk €864 en €856. Het onderzoek betreft uitsluitend gemeentelijke begraafplaatsen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond wordt de bewolking dikker en neemt de kans op enkele buien toe. Daarbij is er ook een kleine kans op onweer.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Ik stond in de studio terwijl het buiten klettert. Want er kwam even een flink regenbuisje en dat blijft nog even doorgaan. Ik verwijs je even naar de website van RTV Parkstad, waar je onder andere ook het interview kan zien met een afvaardiging van CV Ummers Pas, waar de carnavalswagen van in vlammen is opgegaan en die in crowdfunding zijn gestart en daar gaat het goed mee. Want de vaste lovend moet natuurlijk wel doorkennen over die jongen. Dus heb je dat gemist, kijk even terug. En Floor Bosman, die was vorige week live bij mij in de uitzending. En daar heb ik een leuk interview mee gedaan. Dat kan jij ook terugkijken bij Radiofragmenten op de website van RTV Parkstad. Bij onder het knopje gemist. En 29, 30 en 31 oktober, dan is ze uiteraard in haar geboortestad Kerkrade. En er waren twee voorstellingen, waren al volledig uitverkocht. En mocht jij nog kaartjes willen krijgen, kijk dan even bij PLT Kerkrade of je daar inderdaad nog een kaartje kan krijgen voor 29, 30 of 31 oktober. Floor Bosman dus. Wat was dat een heerlijk spontaan interview met haar.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: Ja, een uitslover te zijn, dat was natuurlijk Samuel Welte. Samen met de bankzitters uitslover. En daarnet geplaatst op de website van RTV Parkstad. Smullen met Wim, aflevering 435. Smullen met Frans, ja. Want Frans die kan lekker koken. En welke Frans hebben we het dan over? Frans Bauer, want Frans was een heerle voor het optreden. En Wim zocht Frans op vlak voordat hij het podium opging. Dus wil jij dat terugkijken, kijk even op de website van RTV Parkstad. www.rtwparkstad.nl en klik op gemist en terugkijken. En daar kan jij het hele interview met Frans Bauer zien, wat Wim Prijns met hem had, dus vlak voor hij het podium opging.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Michael en Justin Timberlake was dat. En, ja, Michael was toen nog dood. En je ziet toch maar dat zoiets zomaar gemaakt kan worden. Ik weet niet of dat toen met AI gedaan werd. Maar het klonk in ieder geval goed. Nee, dit waren studio-opnames. En de stem van Michael was daar gewoon in gemist. Gemixt, moet ik zeggen. Goed, Stevie Wonder die komt naar Europa en Engeland. En ook één concert in Nederland. Ja, niet aan kaartjes te komen. Jammer, ik heb het vorige week al gezegd. En for once in my life had ik Stevie willen zien. Maar het gaat me niet lukken. Jammer, maar helaas. One of the best artists in the world.

Four Ones in My Life. En die hoorde dat met een lekkere beat eronder. Zo hoort dat. Alhoewel, de ander zegt, doe mij maar het origineel. Nou, ik heb hier een origineel voor jou. En hij heette toen nog Terrence Trent.

0: Geinier-Eggen.
1: Terrence Randarby hoorde jij met Dance Little Sister. En weet je wat ik ga doen? Ik ga een bakje leut pakken. En dan steek ik de neus even naar buiten. Kijken of het nog regent. En dan horen wij elkaar weer terug. Na de klok van 9 tot de klok van 10. Met de Parkstad Cultuuragenda vandaag. Geen live gast. Wezens omstandigheden van de live gast. Maar volgende week weer volle bak. Dus, en heb jij iets te melden voor de Parkstad Cultuuragenda? Meld je dan gewoon aan, hè. Kijk even op Reinier Eggen op Facebook of Instagram of Messenger. En laat me maar wat weten. Een item waar jij voor wil langskomen. We gaan langzaam richting de carnaval, de 11e van de 11e. Dus heb jij iets te melden over de carnaval? Er staan al de nodige afspraken met diverse carnavalsverenigingen, et cetera, et cetera. Dus meld je maar, hè, als je iets te melden hebt.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De spanning, de ontlading,
3: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
9: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
13: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val.
12: En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
17: Met Reinier Echt.

0: Jays hoorde jij met I Love Music. Jij bent weer live bij RTV Parkstad.
1: Reinier Eggen.
0: De Parkstad Cultuuragenda live bij jou tot de klok van 10 uur. En ja, natuurlijk zijn wij bij jou, dus... Je hoorde dus net de OJ's en I Love Music. En aanstaande zaterdag is een koppeltje, die zijn 40 jaar getrouwd. Ze zijn al samen vanaf de middelbare school, zo ongeveer. En ja, ik ga ze zaterdag verblijden. Ik wens die twee een geweldige 40ste huwelijksdag. Morgen zijn ze 40 jaar getrouwd. En ja, als ze luisteren, dan wens ik ze morgen alvast een fijne wettelijke huwelijksdag. En zondag een fijne kerkelijke huwelijksdag. Want zo was dat vroeger, hè? Je trouwde eerst voor de wet en daarna voor de kerk. En zo ging dat in die tijd. Dus dat koppeltje weet wel waar ik het over heb. Tot zaterdag.

0: Rick Astley, hoorde jij met Whenever You Need Somebody. En deze was natuurlijk opgedragen aan die twee die aanstaande zaterdag 40 jaar getrouwd zijn. Oftewel morgen 1 oktober 40 jaar getrouwd zijn. En zaterdag dat feestje vieren. Goed, de gemeente Landgraaf die meldt het volgende. Als jij in de wijk Eijksche of mijn buurt of in Schaarsberg Centrum woont, dan nodigt de gemeente Landgraaf je uit voor een werksessie op 9 oktober over financieren van verduurzamingsmaatregelen aan de woning. Tijdens deze bijeenkomst halen ze de waardevolle informatie, ideeën en ervaring op voor buurtuitvoeringsplannen van de drie buurten. Jouw input helpt ons, zegt de gemeente Landgraaf, om plannen te maken die aansluiten bij de wensen, kansen en uitdagingen in die buurt. We gaan samen in gesprek over de vragen als welke financiële mogelijkheden zijn er om woningen te verduurzamen en wat hebben bewoners nodig om daadwerkelijk stappen te zetten. Jouw mening telt en is van groot belang voor de uitwerking van de buurtuitvoeringsplannen. Vrijdag 9 oktober, dus dat is volgende week vrijdag, van 5:30 tot 7:30 in buurtcentrum aan de Koel. En het thema is financieren. En als je je daarvoor wilt aanmelden, kijk dan even op de website van de gemeente Landgraaf met de link die daar staat om je aan te melden voor die bijeenkomst. Dit wat betreft Kerkratencentrum of de Koel of het Eijksche. Dus kijk maar wat je wil. De info is uiteraard gratis.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

But I'm too sexy. En ik weet niet hoe die vrouw nou uitziet en of die nou nog sexy is. Morgen weer een wedstrijd in het kader van de Nations League. En ja, de Grieken die doen het goed. Die spelen sprankelend voetbal. Ik heb dat van de week gezien. Die zouden wel eens groepswinnaar kunnen worden. Want Nederland zal het daar morgen niet makkelijk tegen krijgen. Morgen om 8:45 Griekenland, Nederland. En morgen ook om 8:45 Duitsland, Servië. Griekenland gaat dus aan de leiding. Nederland op de tweede plaats met 4 punten. Dan vervolgens Duitsland. En we gaan kijken of die stand morgen nog hetzelfde is. Want als Nederland morgen wint, dan wordt Nederland groepsleider. En spelen ze gelijk, ja, dan blijven ze tweede. Dus we gaan het zien. En more to come. Ook een Nederlands elftal speelt sprankelend voetbal. Maar achterin, daar hapert het nog wel eens. Maar die Meerdink, wat leuk voor die jongen, hè. Ja, heeft hij al meer interlands gespeeld als zijn vader en ook meer doelpunten gemaakt dan zijn vader. Dat wat betreft de Nations League en het Nederlands elftal. Morgenavond 8:45.

0: Ja, en als je dit hoort, dan neem ik je altijd mee naar de weersverwachting voor de komende dagen. Ja, nu regende het buiten even licht nog, hè. In de loop van de dag nog meer buien. En dan morgen een behoorlijk natte dag, als ik het moet geloven. 98% kans op regen. En de dagtemperatuur is 21 graden en de nachttemperatuur 15 graden. En dan vrijdag 2 oktober, dan is 8% kans op regen. De temperatuur wordt 20 graden en de nachttemperatuur 11 graden. Zaterdag een beetje bewolkte dag. Hetzelfde laken en pak. 8% kans op regen. 20 graden wordt de dagtemperatuur en de nachttemperatuur wordt 8 graden. Zondag een een beetje betere dag. 21 graden en de nachttemperatuur 9 graden. En dan zitten we weer op maandag en dan is er weer een kwart kans op regen. Maar we blijven zo schommelen rond de 20, 21 graden. En de nachttemperatuur die schommelt tussen de 8 en de 11 graden. Dus de echte herfst is nog niet aangebroken. Hoeft ook voor mijn part niet. Wat mij betreft mogen we nog een beetje lekker nazomeren met hier en daar een buitje. En parapluutje of even zo'n plastic jackje mee voor het geval dat je aan de wandel gaat. En dan komt dat allemaal goed. De temperaturen zijn prima om te wandelen. 20 graden, helemaal goed. Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Ja, Roberto Sacchetti en de Scooters, die renden wel erg snel weg. Runaway en Boomberg was hij. I Saved the Day hoorde jij van Roberto Sacchetti en de Scooters. En mega lang geleden. Goed, wat helemaal hype is, is spoofing en allemaal van die mails waar niks van klopt. En laat je niet foppen en ook nepagenten, er komen er steeds meer. Let op. Vanmiddag heb ik er ook nog één zien rondlopen waar ik van dacht van, is het nou een echt agent of is het een nepagent? Goed, maak in ieder geval de deur niet open als je niet kan zien wie voor de deur staat. Is wel zo handig, want ook daar zijn ze nogal handig in en zetten gewoon een voet tussen de deur. En vooral oudere mensen, die worden dan gewoon beroofd. Triest, te triest voor zaken, maar het is wel zo dat het rechtssysteem hier in Nederland, hè? Dus die gast die daar die 35.000 euro van dat oude vrouwtje had gepikt, die kan dus echt niet meer aan het werk. Want als hij aan het werk gaat, dan mag hij die 35.000 euro terug gaan betalen. Dat wordt ingehouden op zijn salaris via het rechtssysteem hier in Nederland. Dus wordt bewezen dat je iemand bestolen hebt en je wordt berecht. Hou er rekening mee. Ook al is het geld er niet meer, je komt het terug aan het betalen. En zelfs waardes van juwelen. Hou er maar rekening mee. Dus let goed op wat je doet.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

meldt dat de voormalige synagoge aan de Stationstraat na tientallen jaren een nieuwe toekomst krijgt. De gemeente Heerlen en woningcorporatie Weller kopen samen het complex. Weller koopt het wooncomplex. De gemeente koopt de synagoge en de winkelruimte ervoor. Door de aankoop van de synagoge, straks weer rechtstreeks vanaf de straat worden bereikt. Kan de synagoge weer vanaf de straat worden bereikt. Daarmee wordt een bijzondere plek uit de geschiedenis van Heerlen weer zichtbaar en toegankelijk. De gemeente wil de synagoge niet alleen behouden, maar ook opnieuw een betekenisvolle plek in de stad geven. De nieuwe naam voor het project is Lev, L-E-V, het Hebreeuwse woord voor hart. De aankoop is onderdeel van 3 erfgoedprojecten waar de gemeente deze bestuursperiode extra aandacht aan geeft. De andere 2 projecten zijn het Romeins Museum en de Royal. Kijk eens. Nieuwe projecten in Heerlen, u hoort er alles over bij RT.

0: Reinier Eggen.
1: Yo, ik ben nog bij jou tot de klok van 10 uur vanavond met de Parcel Cultuuragenda. En mocht jij het opgemerkt hebben dat er geen live gasten zijn, dat klopt. Want de gast van vandaag was helaas verhinderd. Volgende week nieuwe gasten in de Parkstad Cultuuragenda. En we proberen elke week natuurlijk gasten aan den dis hier te krijgen in de Parkstad Cultuuragenda. En heb jij iets te melden over kunst, cultuur, educatie of vrije tijd, meld je dan gewoon aan bij de Parkstad Cultuuragenda. En wellicht kom jij hier live in de studio om even met mij lekker te babbelen en een interview te krijgen. Misschien hebben we dan vandaag een van die laatste zwoele zomernachten. Hier is Rutger van Barneveld.
0: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
0: RTL.

0: Ja, Rutger van Barneveld, eindelijk heeft hij hem te pakken. 3 minuten 13 zwoele zomernachten. En de opvolger die is uiteraard ook al. Daarnet, de eerste plaat in het tweede uur, was dus een plaat uit de oude stoffige doos. Ik heb nog eens even in die doos gekeken. I Love Music was dat, van de OJ's. Ben er nog één tegengekomen. Totaal ander genre. Ik stof me even af. En dan zeggen we het volgende.
1: De hits uit de oude doos. De hits uit de oude doos. Nu op je radio.
2: Dit is
1: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad.

daar zijn we weer. Jij hoorde natuurlijk Sultan of Swings van de Dire Straits. Ik had hem even afgestopt hoor, want je hoorde geen ene kraakje in de plaat. Hè. Als aan de vrijdag 2 oktober staan Paul Quinn en Harrison Young op het programma bij Flexiforum Live. Een optreden met klassieke nummers van Saxon, songs van The Cars en gekozen coverversies. An Evening with the King als aan de vrijdag 2 oktober in Flexiforum. En als je daar naartoe wil, kijk even voor de informatie en de tickets at flexiforum.liveevents. En dan kun je kijken of er nog tickets voor te krijgen zijn. Ik ga langzaam afsluiten. Een paar

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de bitterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De spanning, de ontlading,
10: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
11: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
13: Kom binnen!
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ja, Hendricks Mode, dachten wel. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dirndl, lederhosen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer: op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.